0: Er zijn daarnaast tientallen aangifte gedaan van gestolen cultureel erfgoed. En vervalsingen komen veel voor in de kunstwereld.
1: Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. Verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Vier Nederlandse mannen zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het drogeren, verkrachten en filmen van hun eigen partners. Slachtofferhulp Nederland heeft na het nieuws meerdere telefoontjes ontvangen en mogelijke slachtoffers hebben zich gemeld. De omvang van deze specifieke groep daders is moeilijk te schatten, zeggen onderzoekers. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo in het Franse departement Gers is geïdentificeerd als de vermiste 11-jarige Liana uit Fleurance. De politie hield eerder deze week een 41-jarige verdachte aan die in het verleden werd aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar nooit werd veroordeeld. Forensisch onderzoek moet uitwijzen hoe Liana om het leven is gekomen. De Deense politie heeft een 28-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van twee zware mishandelingen in mei 2022 in Kopenhagen, waarbij een slachtoffer is overleden. De man werd opgepakt na aankomst uit Ethiopië op het vliegveld van Kopenhagen. Zijn voorarrest is met 25 dagen verlengd. De rechtbank in Assen heeft drie mannen veroordeeld voor de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Vorig jaar ontving de politie 250 meldingen van gestolen schilderijen en tekeningen en werden 238 bronzen en koperen beelden gestolen. Er zijn daarnaast tientallen aangifte gedaan van gestolen cultureel erfgoed en vervalsingen komen veel voor in de kunstwereld. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Vier Nederlandse mannen zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het drogeren, verkrachten en filmen van hun eigen partners. Slachtofferhulp Nederland heeft na het nieuws meerdere telefoontjes ontvangen en mogelijke slachtoffers hebben zich gemeld. De omvang van deze specifieke groep daders is moeilijk te schatten, zeggen onderzoekers. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo in het Franse departement Gers is geïdentificeerd als de vermiste 11-jarige Liana uit Fleurance. De politie hield eerder deze week een 41-jarige verdachte aan die in het verleden werd aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar nooit werd veroordeeld. Forensisch onderzoek moet uitwijzen hoe Liana om het leven is gekomen. De Deense politie heeft een 28-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van twee zware mishandelingen in mei 2022 in Kopenhagen, waarbij een slachtoffer is overleden. De man werd opgepakt na aankomst uit Ethiopië op het vliegveld van Kopenhagen. Zijn voorarrest is met 25 dagen verlengd. De rechtbank in Assen heeft drie mannen veroordeeld voor de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Vorig jaar ontving de politie 250 meldingen van gestolen schilderijen en tekeningen en werden 238 bronzen en koperen beelden gestolen. Er zijn daarnaast tientallen aangifte gedaan van gestolen cultureel erfgoed en vervalsingen komen veel voor in de kunstwereld. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits ook zo'n maagdrand van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.
2: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Vier Nederlandse mannen zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het drogeren, verkrachten en filmen van hun eigen partners. Slachtofferhulp Nederland heeft na het nieuws meerdere telefoontjes ontvangen en mogelijke slachtoffers hebben zich gemeld. De omvang van deze specifieke groep daders is moeilijk te schatten, zeggen onderzoekers. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo in het Franse departement Gers is geïdentificeerd als de vermiste 11-jarige Liana uit Fleurance. De politie hield eerder deze week een 41-jarige verdachte aan die in het verleden werd aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar nooit werd veroordeeld. Forensisch onderzoek moet uitwijzen hoe Liana om het leven is gekomen. De Deense politie heeft een 28-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van 2 zware mishandelingen in mei 2022 in Kopenhagen, waarbij een slachtoffer is overleden. De man werd opgepakt na aankomst uit Ethiopië op het vliegveld van Kopenhagen. Zijn voorarrest is met 25 dagen verlengd. De rechtbank in Assen heeft 3 mannen veroordeeld voor de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Vorig jaar ontving de politie 250 meldingen van gestolen schilderijen en tekeningen en werden 238 bronzen en koperen beelden gestolen. Er zijn daarnaast tientallen aangifte gedaan van gestolen cultureel erfgoed en vervalsingen komen veel voor in de kunstwereld. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Vier Nederlandse mannen zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het drogeren, verkrachten en filmen van hun eigen partners. Slachtofferhulp Nederland heeft na het nieuws meerdere telefoontjes ontvangen en mogelijke slachtoffers hebben zich gemeld. De omvang van deze specifieke groep daders is moeilijk te schatten, zeggen onderzoekers. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo in het Franse departement Gers is geïdentificeerd als de vermiste 11-jarige Liana uit Fleurance. De politie hield eerder deze week een 41-jarige verdachte aan die in het verleden werd aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar nooit werd veroordeeld. Forensisch onderzoek moet uitwijzen hoe Liana om het leven is gekomen. De Deense politie heeft een 28-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van 2 zware mishandelingen in mei 2022 in Kopenhagen, waarbij een slachtoffer is overleden. De man werd opgepakt na aankomst uit Ethiopië op het vliegveld van Kopenhagen. Zijn voorarrest is met 25 dagen verlengd. De rechtbank in Assen heeft 3 mannen veroordeeld voor de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Vorig jaar ontving de politie 250 meldingen van gestolen schilderijen en tekeningen en werden 238 bronzen en koperen beelden gestolen. Er zijn daarnaast tientallen aangifte gedaan van gestolen cultureel erfgoed en vervalsingen komen veel voor in de kunstwereld. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Greetings, girl.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij Russische aanvallen in de regio Gerson in het zuiden van Oekraïne zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten 7 mensen gewond. In de regio werden gisteren de lichamen gevonden van 3 ouderen, van wie de huizen eerder deze week waren beschadigd. Eerder deze week vielen bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïnse steden zeker 18 doden. Een vrouw uit Drachten is gisteravond vast komen te zitten in een boom tijdens de zoektocht naar de papegaai van haar dochter. De vrouw kon niet meer naar beneden en moest door de brandweer worden bevrijd. Daarna hielp de brandweer haar om samen de papegaai uit de boom te halen. Het Amerikaanse leger meldt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft onderschept. Die waren gericht op de straat van Hormuz, Kuwait en Bahrein. Volgens de VS werden 6 van de 7 raketten onschadelijk gemaakt en raakte niemand aan Amerikaanse kant gewond. In het zuiden van Libanon kwamen 5 mensen om bij een Israëlische luchtaanval. Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar 131 miljoen kijkers getrokken. Tientallen miljoenen minder dan vorig jaar. Volgens de organisatie besloten Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië niet deel te nemen vanwege de deelname van Israël. En zonden 3 van deze landen het evenement niet uit. Mensen uit 148 landen stemden mee, met de meeste stemmen uit de Verenigde Staten, Nederland, Canada, Spanje en Ierland. Het weerbericht. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

dance en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Nightbag.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Een vrouw uit Drachten is gisteravond vast komen te zitten in een boom tijdens de zoektocht naar de papegaai van haar dochter. De vrouw kon niet meer naar beneden en moest door de brandweer worden bevrijd. Daarna hielp de brandweer haar om samen de papegaai uit de boom te halen. Bij Russische aanvallen in de regio Gerson in het zuiden van Oekraïne zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten 7 mensen gewond. In de regio werden gisteren de lichamen gevonden van 3 ouderen, van wie de huizen eerder deze week waren beschadigd. Eerder deze week vielen bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïnse steden zeker 18 doden. Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar 131 miljoen kijkers getrokken. Tientallen miljoenen minder dan vorig jaar. Volgens de organisatie besloten Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië niet deel te nemen vanwege de deelname van Israël. En zonden 3 van deze landen het evenement niet uit. Mensen uit 148 landen stemden mee, met de meeste stemmen uit de Verenigde Staten, Nederland, Canada, Spanje en Ierland. Het Amerikaanse leger meldt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft onderschept. Die waren gericht op de straat van Hormuz, Kuwait en Bahrein. Volgens de VS werden 6 van de 7 raketten onschadelijk gemaakt en raakte niemand aan Amerikaanse kant gewond. In het zuiden van Libanon kwamen 5 mensen om bij een Israëlische luchtaanval. Het weerbericht. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
0: door de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Lightback.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Een vrouw uit Drachten is gisteravond vast komen te zitten in een boom tijdens het zoeken naar de papegaai van haar dochter. De brandweer haalde haar na enige tijd uit de boom en hielp vervolgens ook de papegaai te vangen. De vrouw en de papegaai zijn ongedeerd. In de Oekraïense regio Gerson zijn 5 mensen om het leven gekomen door Russische aanvallen, meldt de regionale gouverneur. Onder de doden zijn een 66-jarige man die werd geraakt door een drone en een 35-jarige vrouw bij een aanval op een tankstation. Ook raakten 7 mensen gewond en werden de lichamen gevonden van 3 ouderen na eerdere beschietingen. Bij het komende WK voetbal zullen meer mensen waarschijnlijk AI-chatbots gebruiken om wedstrijden te voorspellen, aangezien er voor het eerst 48 teams meedoen. Het is het eerste WK waarbij chatbots als ChatGPT op grote schaal kunnen worden gebruikt voor voorspellingen. Volgens deskundigen zijn deze AI-modellen echter niet specifiek getraind op voetbal en baseren ze zich vooral op westerse internetdata. Het Nederlands elftal houdt een 4-daags trainingskamp in New York, op het complex van New York City FC. De trainingsfaciliteit ligt in Orangeburg, 40 minuten rijden van Manhattan, en beschikt over moderne voorzieningen en een vernieuwd hoofdveld. Trainer Pascal Jansen van New York City FC is niet aanwezig, omdat hij tijdelijk in Nederland is. Het weerbericht. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt prettig.
1: It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Always Power FM.
1: Het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In de Oekraïense regio Gerson zijn 5 mensen om het leven gekomen door Russische aanvallen, meldt de regionale gouverneur. Onder de doden zijn een 66-jarige man die werd geraakt door een drone en een 35-jarige vrouw bij een aanval op een tankstation. Ook raakten 7 mensen gewond en werden de lichamen gevonden van 3 ouderen na eerdere beschietingen. Een vrouw uit Drachten is gisteravond vast komen te zitten in een boom tijdens het zoeken naar de papegaai van haar dochter. De brandweer haalde haar na enige tijd uit de boom en hielp vervolgens ook de papegaai te vangen. De vrouw en de papegaai zijn ongedeerd. Het Nederlands elftal houdt een 4-daags trainingskamp in New York, op het complex van New York City FC. De trainingsfaciliteit ligt in Orangeburg, 40 minuten rijden van Manhattan, en beschikt over moderne voorzieningen en een vernieuwd hoofdveld. Trainer Pascal Jansen van New York City FC is niet aanwezig, omdat hij tijdelijk in Nederland is. Bij het komende WK voetbal zullen meer mensen waarschijnlijk AI-chatbots gebruiken om wedstrijden te voorspellen, aangezien er voor het eerst 48 teams meedoen. Het is het eerste WK waarbij chatbots als ChatGPT op grote schaal kunnen worden gebruikt voor voorspellingen. Volgens deskundigen zijn deze AI-modellen echter niet specifiek getraind op voetbal en baseren ze zich vooral op westerse internetdata. Het weerbericht. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Je luistert naar Hitzoeker. Het programma waar de presentator niet bepaalt wat jij te horen krijgt, maar de hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio.
1: En welkom bij weer een nieuw uur Hitzoeker. Het programma waar de hitzoeker bepaalt wat jij te horen krijgt. En ik heb de hitzoeker dit keer gevraagd om eens met muziek te komen die in het teken staat van zomer. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het mooie weer van de laatste tijd. Ik laat je niet langer wachten. We gaan gewoon lekker beginnen. Summertime, Barry en Arlene.

uit dit Summer Wine stonden Barry en Eileen in 1978 op een 12e plaats. 9 weken genoteerd in de top 40. Iets langer was het voor Bobby Goldsboro.

is die zomer toch veel bezongen. Ik denk het meest bezongen seizoen aller tijden. Niet alleen vorige eeuw, ook deze eeuw. En muziek van eigen bodem. Wat denk je van Hint? Summer All Over Again. Ik vond het eigenlijk wel een lekkere plaat.

En van 2003, Nederlandse zangeres Hint, gaan we naar 1965. Naar een zangeres waarvan ze altijd zeiden, ze kon niet zingen. En ze werd alleen maar bekend door haar relatie met Mick Jagger. Ik vind dat ze wel kan zingen hoor.

0: Over de zomer van Peter Jansen Rockets. Een hete zomer uit 1983.
1: Je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.
0: En natuurlijk, The Summer of '69.

Bryan Adams. Hij stond in 1990 12 weken in de top 40 met een hoogste notering van nummer 5. I gotta find my way back to summer paradise.

Connie van der Bos. Drie zomers lang. En het werd geopperd door de hitzoeker. Bij het zoeken naar muziek die alles te maken heeft met de zomer. Die hoor je in dit uur. Onder andere Mungo Jerry.

0: Jerry. In 1970 stond het 16 weken in de top 40. En hij haalde er een eerste plaats mee.
1: Wat was de nummer 1 op jouw 16e verjaardag? Wat waren de grootste hits ten tijde van jouw schoolexamen? Bekijk het op hitzoeker.nl. Ook handig als je even geen muzikale inspiratie hebt.

van Scandinavië. De Zweedse formatie ABBA Summer Night City. Gaan we weer even naar muziek van Nederlandse bodem. Opgericht door de platenproducer Prim Koopman, de oud-drummer van Kajak, was de band Diesel. Sausalito, Summer Night.

0: Sausalito, Summer Nights. En in de hitzoeker vind je ook natuurlijk ook informatie over de artiest. En dan vind ik ineens een bizar verhaal over deze band Diesel. In 2009 overleed bassist Frank Papendrecht op 56-jarige leeftijd aan een hartstilstand. En een week later overleed de drummer op 56-jarige leeftijd aan een hartstilstand.
1: Je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.

Ik heb zo het gevoel dat deze hit veel gedraaid is in die clubs op Ibiza in die mooie zomers. Dat geldt waarschijnlijk ook wel een beetje voor deze mix van Jess Glynn en A-Lock. Summer's Back.

van het geweld van die Ibiza-disco's gaan we even terug naar Nederlandstalig. Nou, een zomerliedje bij uitstek van de Makkers.

0: Nightmag.
1: Het is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Sen, fans van de New York Knicks, zijn verontwaardigd over een bericht van het Sesamstraatfiguur Elmo, die zowel hun team als de San Antonio Spurs succes wenste bij de NBA-finales. Supporters beschuldigen Elmo van verraad aan zijn thuisstad, waarna zelfs de politie en vervoersdienst zich mengden in de discussie. Elmo heeft inmiddels aangegeven de Knicks niet te willen beledigen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking, omringd door zijn familie. Head werd wereldwijd bekend door zijn rol als Rupert Giles in de televisieserie Buffy the Vampire Slayer en speelde later hoofdrollen in series als Ted Lasso en Little Britain. Hij begon zijn carrière als musicalacteur in de jaren 70. Bij het voorspellen van het WK voetbal deze zomer wordt het door de uitbreiding naar 48 teams en veel onbekende wedstrijden moeilijker om een winnaar aan te wijzen. Voor het eerst kunnen mensen op grote schaal AI-chatbots gebruiken om hun voorspellingen te maken. Chatbots als ChatGPT en Gemini zijn echter niet specifiek getraind op het voorspellen van voetbalwedstrijden en geven vaak diverse antwoorden. In de regio Gerson in het zuiden van Oekraïne zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten 7 mensen gewond door Russische aanvallen. In Sint-Petersburg vond vanochtend een Oekraïnse droneaanval plaats en werd de bevolking opgeroepen binnen te blijven. Volgens lokale autoriteiten werden in de regio Leningrad 141 drones neergehaald en in totaal 376 drones volgens het Russische ministerie van Defensie. Het weerbericht. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: It's Power FM.
0: Met de hits over je speakers.
2: Over je speakers.
0: Speakers.
2: Speakers.
0: Speakers.
2: 24/7.
0: Online.
2: It's Power FM.
0: It's

dance en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: vakantie. Lekker, lekker in de zon.
1: In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt prettig.
1: Hits Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Aapje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking, omringd door zijn familie. Head werd wereldwijd bekend door zijn rol als Rupert Giles in de televisieserie Buffy the Vampire Slayer en speelde later hoofdrollen in series als Ted Lasso en Little Britain. Hij begon zijn carrière als musicalacteur in de jaren 70. Fans van de New York Knicks zijn verontwaardigd over een bericht van het Sesamstraatfiguur Elmo, die zowel hun team als de San Antonio Spurs succes wenste bij de NBA-finales. Supporters beschuldigen Elmo van verraad aan zijn thuisstad, waarna zelfs de politie en vervoersdienst zich mengden in de discussie. Elmo heeft inmiddels aangegeven de Knicks niet te willen beledigen. In de regio Gerson in het zuiden van Oekraïne zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten 7 mensen gewond door Russische aanvallen. In Sint-Petersburg vond vanochtend een Oekraïense droneaanval plaats en werd de bevolking opgeroepen binnen te blijven. Volgens lokale autoriteiten werden in de regio Leningrad 141 drones neergehaald en in totaal 376 drones volgens het Russische ministerie van Defensie. Bij het voorspellen van het WK voetbal deze zomer wordt het door de uitbreiding naar 48 teams en veel onbekende wedstrijden moeilijker om een winnaar aan te wijzen. Voor het eerst kunnen mensen op grote schaal AI-chatbots gebruiken om hun voorspellingen te maken. Chatbots als ChatGPT en Gemini zijn echter niet specifiek getraind op het voorspellen van voetbalwedstrijden en geven vaak diverse antwoorden. Het weerbericht. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
1: Hits Power FM.

0: Lightback.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking, omringd door zijn familie. Head werd wereldwijd bekend door zijn rol als Rupert Giles in de televisieserie Buffy the Vampire Slayer en speelde later hoofdrollen in series als Ted Lasso en Little Britain. Hij begon zijn carrière als musicalacteur in de jaren 70. Fans van de New York Knicks zijn verontwaardigd over een bericht van het Sesamstraatfiguur Elmo, die zowel hun team als de San Antonio Spurs succes wenste bij de NBA-finales. Supporters beschuldigen Elmo van verraad aan zijn thuisstad, waarna zelfs de politie en vervoersdienst zich mengden in de discussie. Elmo heeft inmiddels aangegeven de Knicks niet te willen beledigen. In de regio Gerson in het zuiden van Oekraïne zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten 7 mensen gewond door Russische aanvallen. In Sint-Petersburg vond vanochtend een Oekraïnse droneaanval plaats en werd de bevolking opgeroepen binnen te blijven. Volgens lokale autoriteiten werden in de regio Leningrad 141 drones neergehaald en in totaal 376 drones volgens het Russische ministerie van Defensie. Bij het voorspellen van het WK voetbal deze zomer wordt het door de uitbreiding naar 48 teams en veel onbekende wedstrijden moeilijker om een winnaar aan te wijzen. Voor het eerst kunnen mensen op grote schaal AI-chatbots gebruiken om hun voorspellingen te maken. Chatbots als ChatGPT en Gemini zijn echter niet specifiek getraind op het voorspellen van voetbalwedstrijden en geven vaak diverse antwoorden. Het weerbericht. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: Fight Back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een oorlogsschip geïnspecteerd tijdens zeetests, samen met zijn dochter Kim Yu-ai. Het schip raakte vorig jaar zwaar beschadigd bij een mislukte tewaterlating in Chongjin. Volgens Noord-Koreaanse staatsmedia is de marine een belangrijk onderdeel van een nieuw defensieplan met grotere torpedojagers en geheime onderwaterwapens. Bij een Israëlische aanval op het zuiden van Libanon zijn meerdere militairen van het Libanese leger om het leven gekomen. Het Israëlische leger zegt een voertuig te hebben beschoten dat zich verdacht bewoog nabij Nabatieë en onderzoekt het incident. Israël heeft ook nieuwe aanvallen aangekondigd op 5 dorpen in Zuid-Libanon en roept inwoners op te evacueren. Lewis Hamilton heeft sinds zijn overstap naar Ferrari nog geen Grand Prix gewonnen. Met als resultaat 1 sprintrace-overwinning en 2 podiumplaatsen. In Monaco mist Ferrari-teambaas Fred Vasseur wegens medische redenen nadat hij tijdens de vrije trainingen nog aanwezig was. Ferrari was het snelst tijdens de eerste 2 trainingen in Monaco, waar Charles Leclerc 3e staat in het WK-klassement en Hamilton 4e. Rapper en muziekproducent Ye, voorheen bekend als Kanye West, geeft zijn eerste Europese concert sinds 2014 in het Gelredome in Arnhem, waarvoor tienduizenden bezoekers worden verwacht. De overige geplande optredens in onder meer Frankrijk, Zwitserland, Polen, Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn vanwege zijn omstreden reputatie afgelast. In Nederland leidde de komst van Ye tot politieke en maatschappelijke discussie. Het weerbericht. Vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Lekker begin hoor. Riggin Bull. Walhalla calling. We gaan verder met Erasure Sometime. Dit is de knikkergekke zaterdagmiddag gebeurtenis op Hitspower FM.

Ja, wat een stem. Louis Capaldi. Dat allemaal op de knettergekke zaterdagmiddag gebeurt. Dus ik moet even wennen. We zijn natuurlijk volgende week vanaf 12 uur tot 3. Ben ik bij u. Dit is Joop de Graaf. Knettergekke zaterdagmiddag gebeurtenis. Blondie Atomic. Kom erin.

0: Je hoorde Blondie met Atomic op de knettergekke zaterdagmiddag gebeurtenis. Volgende week vanaf 12 en dan tot en met 6. Bij Hits Power FM.
1: Netter hard over je speakers.
2: Over je speakers.
1: Speakers.
2: Speakers.
1: Speakers.
2: 24/7
1: online.
2: Hits Power FM.
1: Hits Power FM.
0: Ja, we gaan ook verder met Meteor. En dat liedje heet Nachtregen.

dance en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: ZFM. Maar niet getreurd, volgende week vanaf 12 tot 3 ben ik terug. We gaan verder met Olivia Dean, Man I Need.
1: De planten op het balkonnetje.
0: Sorry, helemaal verkeerd. Jeff van Vliet, Last Minute.
1: Ze zijn af toe aan een
0: Even opletten.

Falco met De Commissar uit de jaren 80. En ik heb nog een paar klaarstaan. Het is 14:40, 41. En we gaan verder naartoe met Morgan Wallen, Love Somebody.

0: Morgan Wallen, Love Somebody. Dit is natuurlijk nog een oude Broadcast weekschijf geweest.
1: It's Power FM.
0: We gaan verder met Odyssey. Going back to my roots.
1: Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.

0: Je hoorde de Wallace Collection met Daydream. Dit was een plaatje met natuurlijk een beetje een verhaal. Dit plaatje vroeg ik eerder altijd aan op zaterdagmiddag bij mijn collega, oud-collega Jan ten Brink bij Met Muziekcafé. En hij draaide dit altijd en ik draaide het ook altijd. Wallace Collection, Daydream. Jan, deze was voor jou. We gaan verder, eens even kijken. We gaan verder met Odyssey.
1: Hits Power FM.

0: hard to say goodbye, Rondé. En dat is natuurlijk ook zo. Ik heb nog 4 minuten in deze middag. Tot de klok van 3.
1: Op Hitspower FM. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hitspower FM.
0: Ja, we gaan verder met Reagan Iron Bull. Walhalla Calling. Dit is natuurlijk Joop de Graaf in de middag. Op de zaterdagmiddag.

0: Ja, ik heb nog, eens even kijken, 36 seconden. En dit was natuurlijk een voorproefje voor volgende week zaterdag. Dan ben ik bij u van 12 tot 3. En dan is het, heet het, de knettergekke zaterdagmiddag gebeurtenis. Natuurlijk van 12 tot 3 met mij. En van 3 tot 6 René Zom met de broadcast. Ik zou zeggen tabé en tot volgende week en blijf luisteren en geniet met René Zom met de broadcast. Dit is Hits Power FM, het station.
1: Ik zou zeggen, Arno Dost.
0: En tot volgende week en blijf luisteren.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Onderzoekers van de TU Delft hebben een drone ontwikkeld die is geïnspireerd op vliegende eekhoorns en couscousen. De Squirrel Drone kan tijdens de vlucht van vorm veranderen door bewegingen van poten, ruggengraat, staart en een flexibel membraan. TU Delft presenteerde eerder ook een navigatiesysteem voor drones, gebaseerd op de navigatiemethodes van honingbijen. De provincie Zeeland heeft een voorstel aangenomen voor een strenger toerismebeleid aan de kust. Nieuwe minicampings en andere vormen van logies worden niet meer toegestaan aan de Zeeuwse stranden, met uitzondering van maximaal 15 plekken in niet-kustgemeenten. Kustgemeenten hebben bezwaar gemaakt en willen vasthouden aan hun eigen regel. Rapper en muziekproducent Ye, voorheen Kanye West, treedt op voor tienduizenden bezoekers in het Gelredome in Arnhem en geeft daarmee zijn eerste Europese concerten sinds 2014. Andere optredens in Europese landen gingen niet door vanwege zijn omstreden reputatie. In Nederland was er veel discussie over zijn komst en probeerde het Centraal Joods Overleg de optredens tegen te houden. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een oorlogsschip geïnspecteerd tijdens zeetests samen met zijn dochter Kim Ju-ai. Het schip raakte vorig jaar zwaar beschadigd bij een mislukte tewaterlating in Chongjin, maar is inmiddels gerepareerd. Kim drong aan op een snelle uitbreiding van de marine, inclusief een nucleair bewapende vloot.
3: Het weerbericht.
2: Vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
0: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
4: Radio luisteren doen we allemaal toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweb-radio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweb-radio's.nl.
5: Alleweb-radio's.nl.
6: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
7: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
8: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
9: RadioNet met een D.
8: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt.
10: Iedere zaterdag René Zom in de broadcast.
0: Hits Power FM.

15:12 en een beetje, lieve vrienden. Een hele goede zaterdagmiddag. En normaliter roepen we altijd van... Kijk eens naar buiten, de broadcast op de radio en de zon schijnt. Maar als ik goed naar het nieuws van Arno Drost heb geluisterd, dan wordt het klote weer vanmiddag. Dus blijf er gewoon gezellig bij. Blijf bij de gezelligste hier van Groot Nederland bij Hitspower FM. Natuurlijk onze dank naar Joop de Graaf, want die heeft de afgelopen uurtjes. En dat gaat hij iedere zaterdag consequent gaat hij dat doen. Joop op zaterdag van 12 tot 3 heeft hij afgelopen uurtjes gedraaid. En natuurlijk Arno Drost, hij zit op de nieuwsredactie van Hitspower FM in de Vlinderstad Emmen. En dan presenteerde je net het nieuws van 3 uur. En dat gaat hij om 4 uur nog een keertje doen, lieve vrienden. Nou, wat gaan we doen in de doorgeefluik van de hits in de broadcast voor vandaag, 6 juni. Dan komt hij weer, paaltje, in het jaar des heren 2026. Ik ben een beetje melig vandaag. Maar goed, het maakt allemaal helemaal geen reet uit. Wat dat betreft toch altijd de knettergekke zaterdagmiddaggebeurtenis van Hitspower FM. Dus dan, ach. Peebo Bryson, ik weet niet of je hem kent. Bekend van de Disney-hitsen Whole New World en Beauty and the Beast, is afgelopen dinsdag helaas, vind ik toch nog te jong hoor, op 75-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse zanger, die werd onlangs, zoals je weet, in een ziekenhuis opgenomen na een beroerte. Maar een officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Daar gaan we vanmiddag wat meer aandacht aan besteden. En Duran Duran, die gaat in oktober, ja hoppa, hippie de piep, hoera, op tournee in Europa. De Britse band die doet onder meer Noorwegen, Zweden, Duitsland, België, Frankrijk aan. En Duran Duran maakt binnenkort meer data's bekend, meldt de groep op Instagram. En zodra we daar meer van weten, dan doen we je er natuurlijk uitgebreid kont van. En daar gaan we vanmiddag in het boek der boeken, in het broadcastlogboek, natuurlijk uitgebreid aandacht aan besteden. Aandacht voor de allergrootste uit de Britse popgeschiedenis. Natuurlijk ook vandaag in de Great British Music. En de broadcastweekschijf van de afgelopen week, die ga je nog één keer in zijn huidige vorm als broadcastweekschijf voorbij horen komen. Want het volgende uurtje, zoals gebruikelijk, de première van de nieuwe broadcastweekschijf hier bij Hitspower FM. De bankzitters met multimiljonair ga je dus zometeen nog één keer voorbij horen komen als weekschijf. En in een special request, ja, ik heb een mailtje gekregen. Ik heb een mailtje gekregen met 8 verzoeken voor een special request. En die gaan we de komende 8 weken dan gewoon ook lekker in de broadcast draaien. Waar, dat weten we nog niet, maar daar kom je vanzelf wel achter. Vandaag in de special request op verzoek als eerste in het rijtje van 8, Kate Bush, lieve vrienden. En we halen natuurlijk weer een album onder een grijze berg stof vandaan. In de broadcast tip op heet. En vandaag is dat album afkomstig uit het hitjaar 2004. Nou, genoeg geluld, laten we maar eens muziek gaan maken hier bij Hitspower FM. Deze ken je nog, hè? Leuk dat je luistert naar deze editie van het doorgeefluik van de oude en de nieuwe hits, de broadcast. John Cougar Mellencamp hoort in jouw favoriete rijtje thuis te staan. Hier is Small Town.

0: Broadcast Tip LP.
1: Zoals gebruikelijk moet ik je nog even kont doen van de plaatjes waar we deze editie van de Broadcast mee afgetrapt zijn. Een echte all-time favorite van de Broadcast. Oh, man, wat mag ik graag naar hem luisteren. Carlos Santana met The Game of Love. En daarvoor een oudje uit echt lang vervlogen tijden. De Dave Clark 5 met Glad All Over. En Joan Cougar Mellencamp was de laatste die je kon beluisteren in het eerste blokje van drie. Was gedeeld Small Town. Zometeen Lil Klein en Jade Lauren in Lies. Onderweg naar de special request van vandaag. Maar eerst gaan we even op verzoek van Guus. Jawel, die stuurde mij een mailtje van de week. Of ik het album Unwritten uit 2004 onder een grijze bergstof vandaan wil halen en wil bombarderen van tot Broadcast Tip LP. Afkomstig van niemand minder. Tot Broadcast Tip LP. Afkomstig van niemand minder.

0: concentreerde zich daarna op de carrière in de muziekwereld. 2003, toen tekende Bedingfield een contract bij Sony BMG en werkte met diverse producers en songwriters als niemand minder dan Steve Kibner en Andrew Frampton en Wayne Wilkins aan haar eerste album. En ze bracht in het najaar van 2004 in het Verenigd Koninkrijk het nummer Single uit, dat het heel goed deed in de Britse charts. In de rest van Europa, waaronder Nederland, brak ze door met haar tweede singeltje en dat was dan getiteld These Words. En in veel landen werd dit vrolijke nummer een hele grote hit, waaronder een nummer 1 notering natuurlijk in Engeland. En later dat jaar verscheen het debuutalbum Unwritten, dat vooraf ging aan de gelijknamige single en ook wat dat betreft een heel lekker succes werd. Ja.
1: Duurt dat nog lang?
0: En dan nu de Tippelpee. Zoals ze zegt, Natasha Bedingfield. Met een album uit 2004. Album is getiteld Unwritten. En hier is de title track van het album Unwritten.

0: Terwijl wij de muziek draaiden van Lil Klein en Jade Lauren. Dat was getiteld Lies. Liep Hinke binnen op het interactieve deel van de broadcast, op de broadcastchat. En dan zeggen we goedemiddag Hinke, leuk dat je er ook weer bij bent. Als jij deel wil uitmaken van het interactieve deel van de broadcast, ga dan even naar de portal van deze prachtige studio hier bij Hitsbouwer FM. Te bereiken alleen op je laptopje of je pc'tje via het adres studio@upstairs.nl. En dan kan je ook de webcam nog even openen. Dan kan je in de catacombe kijken van Hitspower FM tijdens de broadcast. Dan kan je wat dat betreft ook nog de broadcast teksten openen. En dan kan je zien dat we wat dat betreft toegekomen zijn aan de special request. Joop, ik hoop dat je er klaar voor zit. Een eerste in een serie van 8 speciaal voor jou als special request. Vandaag gaan we het hebben over Catherine Kate Bush. En we hebben een hoop te vertellen over die speciale verzoekjes. Dus blijf er gewoon gezellig bij. Een Britse zangeres, muzikante, singer-songwriter en natuurlijk producer. Haar vader is Engels en haar moeder, weet je vast, was Iers. En op haar 16e zorgde David Gilmour, weet je nog, van Pink Floyd ervoor dat ze een platencontract tekende bij EMI. Haar eerste album, The Kick Inside, kwam uit in 1978. En toen was ze, even snel rekenen, 19 jaar oud. The Man With The Child In His Eyes is de tweede single van singer-songwriter Kate Bush. En het is het 5e nummer op haar eerder genoemde debuutalbum The Kick Inside. En Bush die schreef en componeerde het lied op 13-jarige leeftijd. Ja, je hoort het goed. En op 16-jarige leeftijd nam Kate Bush het nummer op in de Air Studios. En die kon je toevinden in Londen. En het werd geproduceerd weer, daar is hij weer, door David Gilmour van Pink Floyd. Het nummer behaalde de nummer 6 positie in de UK Single Charts. En in Nederland stond het op nummer 23 in de Single Top 100. En op nummer 27 in de Top 40. In Ierland behaalde het de 3e plaats. En was het de eerste single van Bush die in de Amerikaanse hitlijst de Billboard Hot 100 zou staan.
1: Beleef het mee.
2: De soundtrack van je leven.
1: Ken je deze nog?
2: Terug in de tijd met

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Radio luisteren doen we allemaal, toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweberadio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweberadio's.nl. Alleweberadio's.nl.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
5: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
6: Cultuur en entertainment.
5: Hits Power FM.

15:37 en een beetje hier bij Hits Power FM. En als je hem één keer gehoord hebt, dan blijft hij de hele week in je kop ronddenderen, hoor. Het is wat dat betreft echt zo'n lekkere oorworm, hoor. De Broadcastweekschrijver van de afgelopen week. De bankzitters in goed verstaanbaar Nederlands. Met de multimiljonair, lieve vrienden. Onderweg naar de allergrootste uit de Britse popgeschiedenis. In The Great British Music. Dat doen we met muziek die getiteld is Give My Life. Dit zijn die Army of Lovers, lieve vrienden. Leuk dat je luistert naar de gezellers in groot Nederland. Iedere zaterdag tussen 12 en 3. Joop op zaterdag. En tussen 3 en 5 René met een nieuwe editie van het doorgeefluik van de oude en de nieuwe hits. De broadcast blijven we doen, hoor. Jaar in, jaar uit. Ach man, gekke werk. Knettergekke zaterdagmiddag gebeurtenis van Hits Power FM. Pak wat te knabbelen, pak wat te drinken en geniet van de muziek.

Lekker, hè? Zo'n echt oudje. Army of Lovers, en dat is getiteld Give My Life, lieve vrienden. Eens even kijken. 15, nou, op de kop af 42 op de klokken hier in de catacombe van Hitspower FM. Mocht je net ingeschakeld zijn, je luistert naar, laten we zeggen, het programma voor de wat oudere jongeren onder ons. Laten we het zomaar doen. De broadcast met lekkere oudjes en lekkere nieuwe plaatjes en lekker veel informatie daartussendoor. En een van die blokjes is The Great British Music. Daar zijn we nu bij aanbeland. En daarin besteden we aandacht aan de allergrootste uit de Britse popgeschiedenis. Aansluitend met muziek van Calvin Harris en Clementine Douglas. Met Blessings en Damien Rice hebben nog klaar liggen. Deadmau5 en Cascade en Samuel Walton en Blue Nile en The Bengals en David Bowie en Mick Jagger. Daar komen we allemaal niet aan toe in dit eerste uurtje, lieve vrienden. Goed, aandacht voor de allergrootste uit de Britse popgeschiedenis in The Great British Music. En vandaag gaan we in het item terug naar 1971, lieve vrienden. T-Rex, wel eens van gehoord? Jawel. Was een Britse rockband uit de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw. Opgericht door singer-songwriter en gitarist Mark Bolan. Jawel, hij dus. Wordt beschouwd als één van de eerste en belangrijkste glamrock bands. Laat het zo maar noemen. De simpele popstructuur van de band is van grote invloed gebleken op de latere hard rock, de punk en de new wave. Hot Love, die gaan we vandaag draaien uit 1971. Werd op 21 en 22 januari 71 opgenomen in de Trident Studios. En die liggen in Londen. Het is de eerste keer dat een volledig drumstel, ja, je hoort het goed, een volledig drumstel, een T-Rex nummer, op een T-Rex nummer te beluisteren is. Nadat Bill Filfield op voorstel van producer Tony Visconti aan de sessie deelnam. En de single die werd uitgebracht en vanwege het succes werd Filfield uitgenodigd om auditie te doen om zich vast bij de band aan te sluiten. Waarbij hij de artiestennaam, weet je het nog, Bill Legend aannam. Het nummer staat niet op een studioalbum van de groep en werd op 12 februari 1971 als singeltje uitgebracht door het platenlabel Fly. Het was de eerste nummer 1 hit voor de band in de Britse hitlijst en stond 6 weken op de nummer 1 positie. In de Nederlandse top 40 behaalde het de 11e positie. Ken je het nog? Iedere discotheek draaide het. Ja hoor, lekker. T-Rex.

1552 en een beetje. We doen het 24 uur per dag. 7 dagen per week, 365 dagen per jaar hier bij de gezelligste in Groot-Nederland. Bij Hits Power FM met iedere zaterdag tussen 12 en 5. De knettergekke zaterdagmiddag gebeurtenis met de broadcast en Joop de Graaf op zaterdag. Heerlijk lekker. Goed, zegt het voort, leg een knoop in je zakdoek. Vertel het je vrienden en je vriendinnen en je vader en je moeder, je broer en je zuster. En het is altijd wel gezellig als je even niks te doen hebt. En kijk eens naar buiten, het is geen lekker weer. Dus wat ach, wat is er dan nog lekkerder om je radiootje even aan te hebben. Dus even kijken, 15:53 bijna op de klokken in de catacomben van Hits Power FM. Dus het is de hoogste tijd om het boek der boeken open te slaan. Het broadcastlogboek overdrachtelijk voor dagboek in het algemeen. Nou, wat staat er in het broadcastlogboek genoteerd voor vandaag zaterdag 6 juni in het jaar des Heren 2026, lieve vrienden. Lees met me mee via studioopsters.nl. Open de teksten en dan zal je zien dat daar geschreven staat dat Peter Bryson, bekend van de Disney hits A Whole New World en Beauty and the Beast, afgelopen dinsdag op 75-jarige leeftijd, helaas vind ik toch te jong hoor, is overleden. De Amerikaanse zanger die werd onlangs in een ziekenhuis opgenomen na een beroerte. Een officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De duetten met respectievelijk Regina Bell en Celine Dion leverden hem 2 Grammys op. En daarna scoorde Bryson hits met nummers als Feel the Fire, Reaching for the Sky, Tonight en I Celebrate My Love natuurlijk niet. Helaas, van ons heen gegaan op 75-jarige leeftijd. Peebo Bryson, even wat anders. Duran Duran, ik weet niet of je daar een liefhebber van bent. Wij wel hier hoor, bij de broadcast. Die gaat in oktober op tournee in Europa. De Britse band die doet onder meer Noorwegen, Zweden, Duitsland, België en Frankrijk aan. En Duran Duran maakt binnenkort meer data's bekend. Meld de groep op Instagram. En zodra we daar wetenschap van hebben, dan doen we je daar kont van in het broadcast logboek. Speelde ook voor het eerst in 3 jaar weer in een reeks arena optredens in het Verenigd Koninkrijk. En tijdens die concerten verzorgde de Britse groep Pigeon het voorprogramma. De groep die verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen albums en scoorde hits met de nummers als Hungry Like the Wolf, Ordinary World en Rio. En in 2023 bracht de band zijn 16e album uit. Dance Macabre kan je je vast nog wel herinneren. En ook wonnen de leden van de band 2 Grammys. Duran Duran staat deze zomer natuurlijk ook in Nederland. De band die is op 22 juni een van de hoofdacts van het festival Spoorpark Live. En dan moet je helemaal naar Tilburg. En vorig jaar was de band voor het laatste zien in Nederland met een concert. En weet je wat het was? Natuurlijk in de Amsterdam Ziggo Dome. Hier is Duran.

0: 22 juni, een van de hoofdacts op Spoorpark Live. En dan gaan we met z'n allen naar Tilburg. Tenminste, met z'n allen. Alle liefhebbers van Duran Duran. En naar aanleiding van het artikel draaide ik een van hun meest bekende nummers. Artikeltje uit het Broadcastlogboek. En het was getiteld Ordinary World.
1: Knettergek voor je van.
0: We gaan even afscheid van elkaar nemen, lieve vrienden. We gaan overschakelen naar de nieuwsredactie van Hitspower FM in de Vlinderstad Emmen. Want daar zit Arno Droost voor ons klaar. En Arno gaat het nieuws van 4 uur presenteren. En dan zijn we terug met deel 2 van de broadcast. Wat te knabbelen, wat te drinken. Blijf erbij. Tot zometeen. Hoi.
1: Iedere zaterdag René Zon in de broadcast.
2: Je hebt ons gevonden. Gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.
3: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De provincie Zeeland heeft een voorstel aangenomen voor een strenger toerismebeleid aan de kust. Nieuwe minicampings en andere vormen van logies worden niet meer toegestaan aan de Zeeuwse stranden. Met uitzondering van maximaal 15 plekken in niet-kustgemeenten. Kustgemeenten hebben bezwaar gemaakt en willen vasthouden aan hun eigen regels. Onderzoekers van de TU Delft hebben een drone ontwikkeld die is geïnspireerd op vliegende eekhoorns en couscousen. De Squirrel Drone kan tijdens de vlucht van vorm veranderen door bewegingen van poten, ruggengraat, staart en een flexibel membraan. TU Delft presenteerde eerder ook een navigatiesysteem voor drones, gebaseerd op de navigatiemethodes van honingbijen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een oorlogsschip geïnspecteerd tijdens zeetests, samen met zijn dochter Kim Ju-ai. Het schip raakte vorig jaar zwaar beschadigd bij een mislukte tewaterlating in Chongjin, maar is inmiddels gerepareerd. Kim drong aan op een snelle uitbreiding van de marine, inclusief een nucleair bewapende vloot. Rapper en muziekproducent Ye, voorheen Kanye West, treedt op voor tienduizenden bezoekers in het Gelredome in Arnhem. En geeft daarmee zijn eerste Europese concerten sinds 2014. Andere optredens in Europese landen gingen niet door vanwege zijn omstreden reputatie. In Nederland was er veel discussie over zijn komst en probeerde het Centraal Joods Overleg de optredens tegen te houden.
4: Het weerbericht.
3: Vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
5: Radio luisteren doen we allemaal toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweb-radio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweb-radio's.nl.
6: Alleweb-radio's.nl.
7: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
8: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
9: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
10: RadioNet met een D,
9: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
7: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven?
6: Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
10: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. De beste muziek ooit gemaakt.
11: Iedere zaterdag René Zom in de broadcast.
10: Hitspower FM.

blijft wat dat betreft, vind ik hoor, nog altijd een van de lekkerste uuropeners van de broadcast. Madonna met Open Your Heart, lieve vrienden, 16:09 en een beetje hartelijk welkom in het laatste uurtje van het doorgebruik van de oude en de nieuwe hits, de broadcast. Hits, bits en informatie. Ja, natuurlijk. Wekelijks in het doorgeefluik van de oude en de nieuwe hits, de broadcast. Bij Paaltje, een van mijn radiomaatjes, binnenloopt op het interactieve deel te bereiken via studioupstairs.nl. Heet ik jou natuurlijk van harte welkom in deel 2. En leuk dat je luistert naar Hits Power FM, lieve vrienden. Nou, het laatste uurtje, tweede uurtje van het doorgeefluik van de oude en de nieuwe hits, de broadcast. Wat gaan we doen? Tegen het eind van dit uur sleuren we altijd weer die zwarte bank, die zwarte leren bank, de catacombe van Hits Power FM binnen. En dan zakken we met z'n allen lekker weg in die zwarte leren bank en nemen plaats in de oude lullenhoek van de broadcast. Jawel. En wat gaan we daarin doen? Weet jij nog hoe het klonk in de jaren 50? Gewoon een willekeurig plaatje uit de 50's en de meiden van 60. Solo meidenartiesten of meidengroepen uit de 60's. Dat doen we in de oude lullenhoek van de broadcast. Daarvoor natuurlijk de première van de nieuwe broadcast weekschrijf die je de komende weken regelmatig voorbij gaat horen komen hier op de gezelligste in Groot-Nederland bij Hits Power FM. En dan de broadcast megamix voor mezelf. Ik heb het optreden zelf gezien in 2014. Het was zo liggen. Ik zal je een heel klein tipje van de sluier zal ik oplichten. We gaan Just Stone draaien in de broadcast megamix voor vandaag. En zometeen hebben we ook nog muziek van Zoe Levi. Ken je nog? Sluit me in je armen. Ik weet niet of je het plaatje ooit wel eens een keer hebt beluisterd. Maar dat ga je zometeen beluisteren. En daarvoor de tweede track van de broadcast Tippel P. Op verzoek. Het album uit 2004. Titletrack vorig uurtje gedraaid. Unwritten. Zo is ook het album getiteld. Natasha Bedingfield. Bloedmooi wijf met een bloedmooie stem. Natuurlijk met die prachtige hit These Worlds, lieve vrienden. Maar we trappen zoals gebruikelijk met het tweede plaatje af in het tweede uurtje van de broadcast. En het is ook weer een all-time favorite. Ken je deze nog? Hoppa! Jawel hoor, hij is met vele namen de wereld rondgegaan. De artist formerly known as Prince. En gewoon Prince, een Defcap. Ach, maakt allemaal geen reet uit. We trapten af met Madonna en was getiteld Open Your Heart onderweg naar de broadcast Tippel P en Zoni Levi. Prince op 10, dat ding. Hij is lekker. Hij is getiteld Peach. Vrienden, leuk dat je erbij bent vandaag.

0: terug naar 5 februari dit jaar 2026. Wat is het mooie. Iedere dinsdag ben ik altijd bezig met de montages en de muziek van de broadcast. Voor de komende zaterdag en donderdag schrijf ik dan altijd de bijbehorende teksten. Maar ik kwam toen ik aan het zoeken was, onder andere naar de muziek van de broadcast Megamix, waar we zo meteen mee gaan beginnen, kwam ik op muziek van Zoe Levi. Prachtig, hè? Nederlandse zangeres en actrice. En zij heeft 2 EP'tjes uitgebracht, zoals je misschien wel weet. Openhartig in 2022 en Vrouw van de Wereld in 2024. En als je de kans krijgt om haar eens een keer live te gaan aanschouwen, zou ik dat zeker doen. Zoe Levi met Sluit me in je armen. En daarvoor de tweede track van de broadcast Tipple P, het album Unwritten uit 2004. These Worlds van Natasha Bedingfield. En we trapten af met Madonna en de muziek van Prince, lieve vrienden. Zometeen onderweg naar de première van een nieuwe broadcast weekschrijver voor de komende week. Maar eerst even, wat mij betreft altijd het een van de 2 hoogtepunten van het tweede uurtje van de broadcast. De Megamix vind ik altijd wel lekker, zometeen. Maar het live blok in de broadcast Megamix, daar kan ik altijd heel erg van genieten. Ik heb het zelf gezien, dat optreden. En het was om je vingers weer af te likken. Het dak ging eraf. Bij Jocelyn Eve Stoker. Zegt je waarschijnlijk niet veel, maar ze is beter bekend onder de artiestennaam Joss Stone. En dat zegt je alles. Een Engelse soul en R&B en blueszangeres. Songwriter en actrice. En Joss Stone die werd eind 2003 beroemd na de release van haar platina debuutalbum. Weet je nog? The Soul Sessions. En in 2004 werd haar nummer 1 album Mind, Body and Soul uitgegeven. En het album en de bijbehorende lead single You Had Me werden in 2005 terecht genomineerd voor een Grammy Award, lieve vrienden. En dat jaar kreeg Stone ook een nominatie voor beste nieuwe artiest. Ze werd in Engeland in 2004 uitgeroepen tot 1 van de meest belovende acts van 2004. Haar 3e studioalbum Introducing Joss Stone, weet je nog, 2007, god alweer een hele tijd geleden, werd het 2e hoogste debuut ooit voor een Britse vrouwelijke soloartiest in de Billboard 200. Joss Stone, daar hebben we het vandaag dus over. En ik heb het gezien lopen. Ze liep al 2 dagen op het North Sea Jazz Festival in 2014 rond. Onder meer met haar prachtige hond. Maar op zaterdagavond, ja hoor, beklom ze dan het podium om op te gaan treden. Met een kopje thee in haar handen. Kan het me nog herinneren als de dag van gisteren. En het was toch alweer 2014. En een brede glimlach op haar gezicht. Zoekt ze veelvuldig contact met het publiek. Haar vriendelijke uitstraling werd beslist in haar voordeel. Zelfs als ze soms iets te veel praat, mag ik eigenlijk niet zeggen, maar dat doet ze wel altijd op het podium. Sorry, ik ben een beetje melig. Ik heb een beetje een melige bui vandaag, zegt ze. Terwijl ze plagerig haar publiek uitdaagt mee te zingen, lieve vrienden. Het was een waanzinnig waanzinnig optreden. The story continues. De broadcast Megamix voor vandaag. North Sea Jazz 2014. Hier is Joss Stone.
1: It has been many years since we have last met. Times have changed and some have lost track of good music. But do not fear, for we are back. Ladies and gentlemen, the story continues.
2: North Sea Jazz, please welcome the lovely, talented, the soulful Miss Joss Stone.

0: kan je wat dat betreft wel vertellen dat iedereen baalde als een stekker, hoor. Dat haar laatste nummer was tijdens het Noordsea Jazz Festival 2014. We waren erbij. Mijn god, wat had ze de sfeer goed te pakken daar in die zaal. Iedereen ging uit zijn dak en het was een show om je vingers bij af te likken. Noordsea Jazz Festival 2014. Miss Joss Stone hoorde je in de Broadcast Megamix. En als jij ideeën hebt voor de Broadcast Megamix voor de komende weken hier tijdens de Broadcast, laat het dan even weten. Hè. Stuur dan even een mailtje naar René@studioupstairs.nl. René@studioupstairs.nl. En dan gaan we kijken of jouw favoriete artiest of favoriete groep de komende weken ergens kan proppen in een Broadcast Megamix, lieve vrienden. Zometeen onderweg naar de oude lulhoek van de Broadcast met de meiden van 60. En weet jij nog hoe het klonk in de jaren 50 met Simply Red and Stars. Maar eerst, kijk eens op de klok. 16:43 en een beetje de hoogste tijd voor de première van de nieuwe Broadcast Weekschijf die je de komende week hier regelmatig voorbij gaat horen komen bij de gezelligste in Groot-Nederland bij Hits Power FM met een funky bassline, glitterende synthesizers uit de jaren 80 en een videoclip waar de energie van afspat. Bewijst Harry Styles opnieuw waarom hij een van de grootste popsterren van dit moment is. Dance No More. Dat is de Broadcast Weekschijf voor de komende week. De 10e track van zijn album Kisco. De nieuwe Broadcast Weekschijf. En laat je vooral één ding voelen. Vrienden van de Broadcast. Stilstaan, geen optie.
1: Cultuur en entertainment. It's Power FM. Weekschijf.

kan me nog herinneren dat het plaatje uitgebracht werd, hoor. Man, het dak ging eraf. Hij werd helemaal plat gedraaid in de Nederlandse en de Europese discotheken, lieve vrienden. De muziek van Simply Red en het was getiteld Stars. En daarvoor de première van de nieuwe Broadcastweek schrijft. Dat is ook weer zo'n lekker oorwurpje, hoor. Als je hem één keer gehoord hebt, dan blijft hij de hele dag in je kop ronddenderen. Heerlijk, de nieuwe single van Harry Styles. En het was getiteld Dance No More. Je gaat hem regelmatig voorbij horen komen hier. De gezelligste van Nederland, Hits Power FM, de komende week. De nieuwe Broadcastweek schrijft, lieve vrienden. Zullen we met z'n allen eens even plaatsnemen in die zwarte leren bank die Joop de catacombe van Hits Power FM binnen gesleurd heeft? En gaan we met z'n allen zitten in de oude lullenhoek van de broadcast? Want daar draaien we de plaatjes die echt oud zijn. En weet jij nog hoe het klonk in de jaren 50? En de meiden van 60, solo meidenplaten uit de 60's of meidengroepen uit de 60's. Zometeen in weet jij nog hoe het klonk in de jaren 50? Ronnie Hawkins. Never heard of him? Nou, je gaat hem zometeen beluisteren. 40 Days is de plaat getiteld. En we trappen de oude lullenhoek van de broadcast af met Everybody's Day. Gezongen door niemand minder dan Bojura.

1656 en een beetje waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Ronnie Hawkins. Man, wat een mooie muziek heeft hij gemaakt. Weet jij nog hoe het klonk in de jaren 50 met Ronnie Hawkins? En het was getiteld 40 Days en daarvoor In de Meiden van 60. Item in de oude Lulhoek van de broadcast. Bojura met Everybody Day. Kreeg tijdens de oude Lulhoek van de broadcast nog even een appje van Ronald. Een oude sportvriend van me uit Amsterdam. Of ik nog even iets van Level 42 als laatste wil draaien in het doorgeefluik van de oude en de nieuwe Hits de Broadcast. Nou, natuurlijk Ronald. Speciaal voor jou hoor. Het is de Extended Hits Power FM remix. Dus die ga je niet helemaal horen, want de klok is zometeen onverbiddelijk om 5 uur. Want dan gaan we het programma beëindigen, lieve Ronald. Maar ik ga je beloven, we gaan hem meenemen naar volgende week. Deze Extended remix van de Love Games van Level 42.

0: 1659 en een beetje een time flies when you're having fun, lieve vrienden. Het was weer de gezelligste puinhoop van zaterdag. Zoals gebruikelijk op de knettergekke zaterdagmiddag gebeurtenissen van Hits Power FM. Maar de klok is wat dat betreft onverbiddelijk.
1: Knettergek voor je van.
0: Ronald, volgende week hoor je hem de hele 7 minuten lang. Misschien stop ik hem wel in de Great British Music, wie zal het zeggen. Afscheid van elkaar nemen. Leuk dat je gekeken, geluisterd, gechat, whatever. Allemaal gedaan hebben. Ik zou zeggen, fijn weekend en veel plezier met de uitzendingen van Hits Power FM de komende week. Wij spreken elkaar klokslag 3 uur volgende week weer. Heel fijn weekend. De ballen. Laat ze niet vallen. Hoi.
1: Iedere zaterdag René Zon in de broadcast.
2: We'll be right back.
3: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De leden van de ChristenUnie steunen de strengere asielkoers van hun fractie in de Tweede Kamer. Tijdens het partijcongres in Harderwijk werd een motie afgewezen die de steun voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND moest intrekken. De partijfractie had eerder ingestemd met het plan om geen dwangsommen meer op te leggen als asielprocedures te lang duren. Het Israëlische leger heeft op de westelijke Jordaan-oever een baby doodgeschoten en de ouders verwond toen op een auto werd geschoten bij de wijk Tel Rumeida in Hebron. In de auto zaten ook een 11-jarige jongen en de grootmoeder. Het Israëlische leger erkent dat er op burgers is geschoten en onderzoekt het incident. De Utrecht Pride organiseert vanmiddag een botenparade om de zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap te vergroten. Historicus Marijke Huisman wil daarnaast de verborgen LHBTI-geschiedenis van Utrecht belichten, met rondleidingen langs historische plekken, zoals het Domplein en het huis van kunstenaar Dirkje Kuik. De rondleidingen behandelen onder meer de sodomieprocessen van 1730 en feministische locaties aan de Oude Gracht. Anna van der Breggen heeft na de ingekorte koninginnenrit in de Giro Women haar roze trui behouden. Demi Vollering won de etappe en verkleinde haar achterstand tot 48 seconden op Van der Breggen. De rit werd ingekort vanwege gevaar voor neervallend ijs en eindigde voor de top van de Colle delle Finestre. Het weerbericht. Vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.
4: Your station number one.
5: Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het Israëlische leger heeft op de westelijke Jordaan-oever een baby doodgeschoten en de ouders verwond toen op een auto werd geschoten bij de wijk Tel Rumeida in Hebron. In de auto zaten ook een 11-jarige jongen en de grootmoeder. Het Israëlische leger erkent dat er op burgers is geschoten en onderzoekt het incident. De leden van de ChristenUnie steunen de strengere asielkoers van hun fractie in de Tweede Kamer. Tijdens het partijcongres in Harderwijk werd een motie afgewezen die de steun voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND moest intrekken. De partijfractie had eerder ingestemd met het plan om geen dwangsommen meer op te leggen als asielprocedures te lang duren. Anna van der Breggen heeft na de ingekorte koninginnenrit in de Giro Women haar roze trui behouden. Demi Vollering won de etappe en verkleinde haar achterstand tot 48 seconden op Van der Breggen. De rit werd ingekort vanwege gevaar voor neervallend ijs en eindigde voor de top van de Colle delle Finestre. De Utrecht Pride organiseert vanmiddag een botenparade om de zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap te vergroten. Historicus Marijke Huisman wil daarnaast de verborgen LHBTI-geschiedenis van Utrecht belichten met rondleidingen langs historische plekken, zoals het Domplein en het huis van kunstenaar Dirkje Kuik. De rondleidingen behandelen onder meer de sodomieprocessen van 1730 en feministische locaties aan de Oude Gracht. Het weerbericht. Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De gemeente Rotterdam kan voorlopig geen huizen bouwen op een perceel in Rotterdam-Zuid, omdat nog niet duidelijk is wie de rechtmatige eigenaren zijn. Inmiddels zijn 110 erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar, Willemina Fokkelina Meppelder, geïdentificeerd. Maar het in kaart brengen van de eigendomssituatie blijkt ingewikkeld. Het perceel ligt in de Tweebosbuurt en is 144 vierkante meter groot.
2: Bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond ruiten van de draaideur vernield, brandplekken ontstaan en spandoeken met beledigende teksten en een nazi-symbool opgehangen. Op beelden is te zien dat 8 mannen op het dak vuurwerk afsteken. Niemand is aangehouden. Vuurwerkresten en stickers van Defend Wijk bij Duurstede zijn achtergelaten.
1: In India heeft de leider van de kakkerlakkenbeweging voor het eerst een protest tegen de regering aangevoerd. Oprichter Abhijeet Dipke kwam vanochtend aan in New Delhi en voegde zich direct bij de demonstranten die protesteren tegen corruptie rond toelatingsexamens voor medische opleidingen. De beweging telt 22 miljoen volgers online en er zijn nieuwe protesten aangekondigd.
2: Medewerkers van ASML boycotten een intern evenement waarvoor Elon Musk is uitgenodigd om via een videoverbinding te spreken, meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ASML zal Musk tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie geven op kunstmatige intelligentie, robotica, ruimtevaart en halfgeleiderproductie. Om hoeveel medewerkers het gaat, is niet bekend.
3: Het weerbericht.
2: Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
4: De beste muziek ooit gemaakt. It's power.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product... Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw...

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond ruiten van de draaideur vernield, brandplekken ontstaan en spandoeken met beledigende teksten en een nazi-symbool opgehangen. Op beelden is te zien dat 8 mannen op het dak vuurwerk afsteken. Niemand is aangehouden. Vuurwerkresten en stickers van Defend Wijk bij Duurstede zijn achtergelaten. De gemeente Rotterdam kan voorlopig geen huizen bouwen op een perceel in Rotterdam-Zuid, omdat nog niet duidelijk is wie de rechtmatige eigenaren zijn. Inmiddels zijn 110 erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar Willemina Fokkelina Meppelder geïdentificeerd. Maar het in kaart brengen van de eigendomssituatie blijkt ingewikkeld. Het perceel ligt in de Tweebosbuurt en is 144 vierkante meter groot. Medewerkers van ASML boycotten een intern evenement waarvoor Elon Musk is uitgenodigd om via een videoverbinding te spreken, meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ASML zal Musk tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie geven op kunstmatige intelligentie, robotica, ruimtevaart en halfgeleiderproductie. Om hoeveel medewerkers het gaat, is niet bekend. In India heeft de leider van de kakkerlakkenbeweging voor het eerst een protest tegen de regering aangevoerd. Oprichter Abhijeet Dipke kwam vanochtend aan in New Delhi en voegde zich direct bij de demonstranten die protesteren tegen corruptie rond toelatingsexamens voor medische opleidingen. De beweging telt 22 miljoen volgers online en er zijn nieuwe protesten aangekondigd.
2: Het weerbericht.
1: Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
1: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Medewerkers van ASML boycotten een intern evenement waarvoor Elon Musk is uitgenodigd om via een videoverbinding te spreken, meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ASML zal Musk tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie geven op kunstmatige intelligentie, robotica, ruimtevaart en halfgeleiderproductie. Om hoeveel medewerkers het gaat, is niet bekend. In India heeft de leider van de kakkerlakkenbeweging voor het eerst een protest tegen de regering aangevoerd. Oprichter Abhijeet Dipke kwam vanochtend aan in New Delhi en voegde zich direct bij de demonstranten die protesteren tegen corruptie rond toelatingsexamens voor medische opleidingen. De beweging telt 22 miljoen volgers online en er zijn nieuwe protesten aangekondigd. Bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond ruiten van de draaideur vernield, brandplekken ontstaan en spandoeken met beledigende teksten en een nazi-symbool opgehangen. Op beelden is te zien dat 8 mannen op het dak vuurwerk afsteken. Niemand is aangehouden. Vuurwerkresten en stickers van Defend Wijk bij Duurstede zijn achtergelaten. De gemeente Rotterdam kan voorlopig geen huizen bouwen op een perceel in Rotterdam-Zuid, omdat nog niet duidelijk is wie de rechtmatige eigenaren zijn. Inmiddels zijn 110 erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar Willemina Fokkelina Meppelder geïdentificeerd. Maar het in kaart brengen van de eigendomssituatie blijkt ingewikkeld. Het perceel ligt in de Tweebosbuurt en is 144 vierkante meter groot. Het weerbericht. Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

dance en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het Groningse chemiebedrijf Dutch Glycerin Refinery heeft volgens onderzoek van Follow the Money en BN De Stem de afgelopen 3 jaar ongeveer 5 miljoen kilo afvalzout illegaal laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek. 2 Belgische handelaren zijn officieel verdachten in de zaak. China was tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 2022 goed voor de helft van alle kijkuren op digitale en sociale platforms wereldwijd, ondanks het ontbreken van het nationale elftal. Kort voor de start van het WK 2026 heeft de Chinese staatstelevisie een akkoord bereikt met de FIFA over de uitzendrechten, waarbij China $110 miljoen betaalt. China investeert al jaren fors in voetbal. Maar het mannenteam staat momenteel 94ste op de FIFA-ranglijst.
2: Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam werkt niet mee aan een mogelijk bezoek van rapper Ye, voorheen Kanye West. Ye is in Nederland voor 2 optredens in het Gelredome in Arnhem, waarbij voor aanvang demonstranten aanwezig waren en 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. De rechtbank had eerder bepaald dat de concerten door mogen gaan.
3: De Duitse ultrasporter André Wiersiek heeft in ruim 3 uur rond het Noordzee-eiland Helgoland gezwommen. De tocht van 11 kilometer werd afgelegd zonder speciaal pak, terwijl het water tussen de 9 en 13 graden was. Wiersiek voelde tijdelijk zijn armen niet meer, maar deed een uur korter over de tocht dan verwacht.
4: Het weerbericht. Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind.
5: Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon.
6: Tot zover het nieuws op je radio.
7: De beste muziek ooit gemaakt.

beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Goedemorgen, goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft eerst genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power F.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Don't close your heart.

0: Show. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het Groningse chemiebedrijf Dutch Glycerin Refinery heeft volgens onderzoek van Follow the Money en BN De Stem de afgelopen 3 jaar ongeveer 5 miljoen kilo afvalzout illegaal laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek. 2 Belgische handelaren zijn officieel verdachten in de zaak. China was tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 2022 goed voor de helft van alle kijkuren op digitale en sociale platforms wereldwijd. Ondanks het ontbreken van het nationale elftal. Kort voor de start van het WK 2026 heeft de Chinese staatstelevisie een akkoord bereikt met de FIFA over de uitzendrechten, waarbij China $110 miljoen betaalt. China investeert al jaren fors in voetbal. Maar het mannenteam staat momenteel 94ste op de FIFA-ranglijst. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam werkt niet mee aan een mogelijk bezoek van rapper Ye, voorheen Kanye West. Ye is in Nederland voor 2 optredens in het Gelredome in Arnhem, waarbij voor aanvang demonstranten aanwezig waren en 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. De rechtbank had eerder bepaald dat de concerten door mogen gaan. De Duitse ultrasporter André Wiersiek heeft in ruim 3 uur rond het Noordzee-eiland Helgoland gezwommen. De tocht van 11 kilometer werd afgelegd zonder speciaal pak, terwijl het water tussen de 9 en 13 graden was. Wiersiek voelde tijdelijk zijn armen niet meer, maar deed een uur korter over de tocht dan verwacht.
2: Het weerbericht.
1: Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
7: Dat u de tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het Groningse chemiebedrijf Dutch Glycerin Refinery heeft volgens onderzoek van Follow the Money en BN De Stem de afgelopen 3 jaar ongeveer 5 miljoen kilo afvalzout illegaal laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek. 2 Belgische handelaren zijn officieel verdachten in de zaak. China was tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 2022 goed voor de helft van alle kijkuren op digitale en sociale platforms wereldwijd, ondanks het ontbreken van het nationale elftal. Kort voor de start van het WK 2026 heeft de Chinese staatstelevisie een akkoord bereikt met de FIFA over de uitzendrechten, waarbij China $110 miljoen betaalt. China investeert al jaren fors in voetbal, maar het mannenteam staat momenteel 94ste op de FIFA-ranglijst. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam werkt niet mee aan een mogelijk bezoek van rapper Ye, voorheen Kanye West. Ye is in Nederland voor 2 optredens in het Gelredome in Arnhem, waarbij voor aanvang demonstranten aanwezig waren en 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. De rechtbank had eerder bepaald dat de concerten door mogen gaan. De Duitse ultrasporter André Wiersiek heeft in ruim 3 uur rond het Noordzee-eiland Helgoland gezwommen. De tocht van 11 kilometer werd afgelegd zonder speciaal pak, terwijl het water tussen de 9 en 13 graden was. Wiersiek voelde tijdelijk zijn armen niet meer, maar deed een uur korter over de tocht dan verwacht.
2: Het weerbericht.
1: Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het Groningse chemiebedrijf Dutch Glycerin Refinery heeft volgens onderzoek van Follow the Money en BN De Stem de afgelopen 3 jaar ongeveer 5 miljoen kilo afvalzout illegaal laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek. 2 Belgische handelaren zijn officieel verdachten in de zaak. China was tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 2022 goed voor de helft van alle kijkuren op digitale en sociale platforms wereldwijd, ondanks het ontbreken van het nationale elftal. Kort voor de start van het WK 2026 heeft de Chinese staatstelevisie een akkoord bereikt met de FIFA over de uitzendrechten, waarbij China $110 miljoen betaalt. China investeert al jaren fors in voetbal. Maar het mannenteam staat momenteel 94ste op de FIFA-ranglijst. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam werkt niet mee aan een mogelijk bezoek van rapper Ye, voorheen Kanye West. Ye is in Nederland voor 2 optredens in het Gelredome in Arnhem, waarbij voor aanvang demonstranten aanwezig waren en 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. De rechtbank had eerder bepaald dat de concerten door mogen gaan. De Duitse ultrasporter André Wiersiek heeft in ruim 3 uur rond het Noordzee-eiland Helgoland gezwommen. De tocht van 11 kilometer werd afgelegd zonder speciaal pak, terwijl het water tussen de 9 en 13 graden was. Wiersiek voelde tijdelijk zijn armen niet meer, maar deed 1 uur korter over de tocht dan verwacht. Het weerbericht. Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt.
2: Dit

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar itspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het Groningse chemiebedrijf Dutch Glycerin Refinery heeft volgens onderzoek van Follow the Money en BN De Stem de afgelopen 3 jaar ongeveer 5 miljoen kilo afvalzout illegaal laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek. 2 Belgische handelaren zijn officieel verdachten in de zaak. China was tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 2022 goed voor de helft van alle kijkuren op digitale en sociale platforms wereldwijd, ondanks het ontbreken van het nationale elftal. Kort voor de start van het WK 2026 heeft de Chinese staatstelevisie een akkoord bereikt met de FIFA over de uitzendrechten, waarbij China $110 miljoen betaalt. China investeert al jaren fors in voetbal. Maar het mannenteam staat momenteel 94ste op de FIFA-ranglijst. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam werkt niet mee aan een mogelijk bezoek van rapper Ye, voorheen Kanye West. Ye is in Nederland voor 2 optredens in het Gelredome in Arnhem, waarbij voor aanvang demonstranten aanwezig waren en 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. De rechtbank had eerder bepaald dat de concerten door mogen gaan. De Duitse ultrasporter André Wiersiek heeft in ruim 3 uur rond het Noordzee-eiland Helgoland gezwommen. De tocht van 11 kilometer werd afgelegd zonder speciaal pak, terwijl het water tussen de 9 en 13 graden was. Wiersiek voelde tijdelijk zijn armen niet meer, maar deed een uur korter over de tocht dan verwacht.
2: Het weerbericht.
1: Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek.